0: treed op, zo als dat zand om meer. Zij hieren op met dat meten, wiens dat niet meer te meten jenk. En eier de hungersjoren kiemen, houden Jozef en Asenat twee zeens. Asenat wie de dochter van Potiphera, de priester van On. Jozef nam den eerstgeborenen, Manasse, wiens hij zeed, God heeft mij loten mijn schworet en mijn voda en mijn familie vergeten. Den tweeden nam hij Ephraim, wiens hij zeed, God heeft mij vruchtbaar gemaakt en dat land waar ik lieden moest. De zeven goede jaren in Egypte kwamen tot een eind, en de zeven hungersjaren vongen aan, zoals Jozef gezegd had, en alle andere länder wie hungersnood, bloos in Egypte wie eten te hebben. Als dat ganze Egyptische land aanvang te hungeren, vroegen de lied dem kennig nu eten, en de kennig zei te de lied, goed nu Jozef, en dat wat hij jun zegt. Dan als ik de hungersnood over dat land gespreid had, mögt Jozef de spekjas op en verkauft an je treed. Aber de hungersnood in Egypten wordt immer schlimmer. Menschen kämen van alle länder nu Egypten om je treed te kuipen van Jozef. Dort wie eine schlimme Hungersnood
1: op de ganze eer. Als Jakob antwoordt dat du in Egypten je treed te haben wir, zeed hij te zine zeens. Waarom kijk je jun bloos unjeren ander aan? Horchte mal. Ik heb je heert dat in Egypten je treed te haben is. Goed mal naar Egypte en kijk je tree voor ons, dat we wat te eten hebben en niet dood hongeren. En tien van Jozef zijn breide reisden naar Egypte om je tree te kijken. Ober Jacob schijkt Benjamin, Jozef zijn broeder, niet met, wil zij eindzig dat dem wat worden wordt. Zo moet zich dat Israël zijn zeens, krijg zoals andere, kijken kijmen. En Kanaan wie ook hongersnood. Jozef wird de gouverneur over dat land en verkauft door je treed aan de mensen die door nog kiemen. En Jozef zijn breider kiemen en knijden zich ver aan met ihre gezichten wat opgeëerd. Als Jozef zijn breider zag, kent hij aan. Ober hij behandelt aan als vreemde en reed grof met aan. Van waar zijn je? Vroeg hij. En zij zeiden, wie zijn van dat land Kanaan gekomen, je treed te kiepen. Ober de breider kenden hem niet, want hij aan ook kent. En Jozef dacht aan de droom die hij eenmaal van aan gehad had. En hij zei, die zijn spionen. Die zijn gekomen te zijn in woe ons land zwak is. En zij zeiden, nee, mijn haar. Wie zijn als die deine gekomen je tree te kuipen? Wie zijn alle zeens van einen man? Wie zijn oprechtig? Wie zijn niet spionen? Ober Jozef zei te aan, nee, die zijn gekomen te zijn in woe ons land zwak is. En zij zeiden, wie... Diene deiner zijn 12 breider, alle van zelfjen voder. Wie komen van Kanaan? Ons jengste broeder is met onze voder en een broeder is niet meer. Ober Jozef zei, dat is bloos zo, als ik gezegd heb, je zijn spionen. Dit is wo ik je afproven wou. En dem ken ik zijn nomen, zei ik, je worden niet waag kennen van hier, buiten je jengste broeder herkomt. Schakt einen van je treed je broeder holen, over de eeuwige blieven hier im Gefängnis. Zo wou wie eerst seinen auf jede Wahrheit reden. Anders sah ik, im kenn ich seinen Nomen, die zijn Spionen. Dorop stapte er an Allah für 3 Tage im Gefängnis. Am dritten Tag seht Josef te an. Ik zie een Mensch, de Gott verrichten deed. Ik wou jünd op eine Bedingung konen loten. Wann je abrechtig sind, dann lot einen van jünd hier im Gefängnis blieven, in de eeuwige loten huis konen, omdat je treed nu jene hongerige families te nemen. Dan breng je jene jengsten broeder her als opwies voor jene weerd. Dan wou ik jene om leven loten. En zij welgden aan. En zij zeiden einer tem anderen, dit komt zeker op ons, wiens we schuldig zijn voor onze broeder. Wie zagen we gans om eng hij weer, als hij ons prachet, en wie horchten niet. Nu is dit doorweer op ons gekomen. En Ruben zeid, zeid ik jene niet, dat je hun niet verzenden zullen je in arm? Nu waren we bestroofd worden door dat we hem dood mogen. Zij wisten niet dat Jozef aan verstond, wil zij met arm dich einen, die voor aan even zaten deed, je reed hadden. En hij dreid zich een stoutje waag van aan en hield eier hij weer met aan reed. Dan leidt hij Simeon nemen en valspingen, als zij door touw kikten. En Jozef bestaal dat ere zaak met je treed geveld worden, en ook dat iedereen zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zei ook dat aan zal eten voor de reis gegeven worden. Dit wordt

highlight Moses Zion, ek sien dien sweefhoda, Jethro, en kom nu no die, met diene vrou en diene twee zeens. Moses jenk dan ruut no sienen sweefhoda, en knijt zich ver aan en kost aan. Nodem, dat zij zich fresh bekend gemaakt hadden, gingen zij hem zelten in. Moses vertaalt zijn schwiefvader alles wat de haar dem kennig en de Egypte gedonen had om Israël ruit te brengen. Dan vertaalt hij hem ook wat zij in Jeweus verschworen beleefd hadden en wat de haar aan geraad had. Jethro vreed zich te al dat goude dat de haar voor Israël gedonen had en aan van de Egypte er machtloos gemaakt had. Jethro zeed, prijs dem haarn, de junt zo van de Egypte in dem kennig geraad haft, en de jun volk van unja de egyptische macht ruitbracht. Nu weet ik, dat de haar grata is als alle jetta, wegen dat wat hij verjunt deed, als jane zo hoognesig te junt weren. Dan reid Jethro, Moses in schwiefvader, een brandapfer uit, en mook andere apfer voor God. Dan kämen Aaron en de leiders van Israël, en eiten dat brood ver God, met Moses in schwiefvader. Den nächsten Tag zat Moses als rechter für dat Volk, en do kämen Menschen ver am von Samaria spot am Ovent nen. Als Moses ihn Schwiefvader dort sah, wo Moses sich für dat Volk handjäuf, seht he, woran desst du dort so mit dat Volk? Woran bliffst du allein mit dit, en dat ganze Volk hält sich von Marien bei dem Ovent do wehen ab? Moses seht zu sein Schwiefvader, dort es, willst die Menschen alle nur mitkommen, om God zijn willen te heren. Wanneer een volman tot volk verkomt, dan komen zij naar mij. Ik recht dan tussen aan en zei aan wat God zijn ordningen en gesetzen zijn. Moses zijn schwiefvader zei te aan. Dit is niet goed, dat u dat zo deest. Dit helst u gar niet uit, niet u en ook niet dien volk. Dit is te veel, dat einer dat alleen zal kennen. Horch je mal naar wat ik die zeien wou, en mocht God die met het halpen. Du zost voor dat volk ver God komen met de verschiedene falen. Dan leerst du aan de ordnungen en de gesatzen. Du wiest aan den waag, wo ze leven zellen en wat ze schuldig zijn te doen. Laat die vee mannen uit van een volk, mannen die God vechten, die te vertrouwen zijn, die niet te bekijpen zijn, en stel die aan als beamte eva 1000, en beamte eva 100, en eva 50, en eva 10. Lot die dat volk rechten, emma van dat dooran veelt. Wanneer een schwere val abkemt, dan lot zij den nu die brengen. Een val die klein is, zullen zij zelfs rechten, zodat het leichter voor die wordt. Zo worden zij die dat drogen helpen. Wanneer u dat zo doen worst, en God die leiden wordt, dan worst u dat uitholen kennen, en dat volk wordt in vreed wiedergonen. Moses taucht nu al dit wat zijn schwiervoder zeed, en deed dat zo. Hij las vier mannen uit van dat ganse volk en stelde aan als beamte eva 1000, beamte eva 100, eva 50 en eva 10. Deze beamte waren immer door dat volk te rechten en wanneer een schwere val abkeim, gingen zij met den naar Moses. Al de kleinere falen schlichten zij onder zichzelf. En Moses neemt afscheid van zijn schwiervoder en Jethro ging naar zijn tien. An dem ersten Tag von der dritten Monat, nachdem dort sie Ägypten verloren hatten, kämen die Israeliten an die Sinai-Wildnis an. Sie verleiten Rephidim und trocken nur die Sinai-Wildnis. Dort lagert Israel sich vor dem Berg. Dort ging Moses nab nur Gott. Und der Herr raubt am vom Berg und sieht, sei die Israeliten, die wird von Jakob aufstammen. Die haben gesehen, was ich in Ägypten gedonen hab, en wo ik junt op beflichten van een odler droeg, en junt hab no mij gebracht. Wan jene horchen worden, no dat wat ik zei, en jy mijn bond holen worden, dan wo jy van alle veldje op die eerd, mijn eenet volk zennen. Wan doch de ganse eerd mij geheert, jy en besonderen worden van mij een rijk zennen, wo een jidra een priester is, en jy worden een heiliget volk zennen. Dit zalst u de Israeliten zaaien. Moses ging treg en roept de leiders van volk taub en leed aan dit allafheer, wat de haar hem gezegd had. En dat ganse volk taub geeft de antwoord treg num haar. Alles wat de haar gezegd haft, war wie donen. En Moses bracht dem haar de antwoord. En de haar zei te Moses,

de aard van je treed en de vrucht van de boom, je hiert dem Herrn als een heilige opgave. Wel weer wat van den tienden loschepen, dan moet hij op den prijs nog een vijftel tau geven. En al dat tiende van rinder, schoop en kozen, wat onder dem hoort zijn stok derchet, zal dem Herrn geweid zijn. Door zal nicht nur je vrucht, of dat gouden oder schlechte zijn, en de zullen ook nicht omgetuscht worden. Want dat weer omtuscht, zullen de bij dem Herrn je heren, en daar we nicht teruggekocht worden. Dit zijn de geboten, wat de Heer Moses op den Berg Sinai geef, om die aan dat volk Israël wieder te geven. Dat eerste jaar als de Israëlieten uit Egypte komen, blijven zij in de Sinai-wildnis. Dan om eerste dag van de tweede maand en dat tweede jaar, kwam de Heer naar Moses, als hij een dag in dat verzamelingszelt weer, en zei te hem, stelte mal vast, hoeveel mensen in dat ganze volk Israël zijn. Talt jeder man einzeln van de families en volksgruppen. Al die wat 20 jaar oud en alle zijn en wat fähig zijn om Krieg te helpen. Du en Aaron zullen die bij ihre volksgruppen talen. Een man van jeder stam, de vierste van zijn volksgruppe, zal je damit helpen. Die mannen wat je helpen zullen, zijn Elizur, Shedeur zijn zoon van stam Ruben, Shelumiel, Zurishadai zijn zoon van stam Simeon, Nachshon, Aminadab zijn zoon van stam Juda, Netanel, Zuar zijn zoon van stam Isachar, Eliab, Helon zijn zoon van stam Zebulon, en die wat van Jozef stammen, van Ephraim, Elishama, Amihud zijn zoon, en van Manasse, Gamliel, Pedazur zijn zoon, Abidan, Gidoni zijn zoon van stam Benjamin, Ahizer, Amishadai zijn zoon van stam Dan, Pagiel, Ochran zijn zoon van stam Azer, Eljasaf, Deguel zijn zoon van stam Gad, en Ahira, Enan zijn zoon van stam Naphtali. Dit waren die van mank tot volk ongesteld waren, als de vierste van de stam en waren leider van de volksgruppen. En Moses en Aaron kroegden deze mannen taub, wat hier opgericht zijn, en met die ere help verzamelden zij dat ganze volk aan den eersten dag van de tweede maand, en maken listen van jeder man, wat 20 jaar in aller weer, en nur de volksgruppen en families. Zo werden die in de Sinai-wildnis geteilt, en dort weer, wat de Herr van Moses verlangt had. De nokomen van Israël zijn eersten Sohn Ruben, werden nur dat register van ihre Aufstammung, nur ihre volksgruppen en families no, bij Namen geteilt. Alle Männer van 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Ruben werden 46.500 geteilt. De nokomen von Simeon werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen und Families no, bij Namen geteilt, alle Männer von 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Simeon werden 59.300 geteilt. De nokomen von Gad werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen en families no, bij Namen geteilt, alle Männer van 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Gad werden 45.650 geteilt. De nokomen van Juda werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen en families no, bij Namen geteilt, van 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Juda werden 74.600 geteilt. De nokomen van Isachar werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen und Families no, bij Namen geteilt, von 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. Und vom Stamm Isachar werden 54.400 geteilt. Die Nokommen von Zebulon werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen und Families no, bij Namen geteilt, von 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. Und vom Stamm Zebulon werden 57.400 geteilt. De nokomen van Ephraim werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen en families no, bij Namen geteilt, van 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Ephraim werden 40.500 geteilt. De nokomen van Manasse werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen en families no, bij Namen geteilt, van 20 Jahren älter, wat fähig wären zum Krieg. En vom Stamm Manasse werden 32.200 geteilt. De nokomen van Benjamin werden nur ihre Aufstammung, Volksgruppen en families no,
beim Namen

dort en bevrieden zich met ihren onkel zine zeens van de nokomen van Manasse, de Jozef zien zeen weer. En zo blijft er afgoed bij ihren vader zinen stam. Dit zijn de geboten en rechten, wat de harde Israeliten en dat Moabitische Jordaan tol je in Jericho, kapitel 1, gegeven heeft. En dit boek zijn de reden die Mozes dat ganse volk Israël geeft, als zij aan Jan ziet dat het oosten van Jordaan en de wildnis weren. Zij weren in dat grote tol, dicht bij Zof, in tussen Paran, Tofel, Laban, Hazerot en die Sahab. Dat is een halfdagse reis van Horeb-Borg bij Kadesh Barnea, wanneer hij den weg bij Seir-Borg neemt. Aan den eerste dag van de 11e maand in dat 40e jaar, vandaan als de Israeliten Egypten verloten hadden, zet Moses aan alles wat de Haram abgelegd hadden te zaaien. Dit weer nodem, dat hij even den Amorita kennig Sihon, die in Heshbon woont, en den kennig ook, die even Bashan regeert, en in Ashtaroth en Edrei woont, gewonnen had. Moses even neemt zich aan God zijn gezaten en leren te onrechten, als zij oosten van Jordan en de jeen van Moab weren. En hij zegt, de Heer ons God zegt te ons als wie bij Horeb boog weren. Je bent nu lang genoeg bij dessen boog gewaast. Reist de maar los en goed naar de boogje jeend, waar de Amorita wonen, en de ganse am jeend van dat grote tol, de boog, de leeje boog in Waasten, dat land am zieden Kanaan, dat land am meer, dat land waar de Kanaanita wonen, Libanon, en zoviet als den groten Riva, den Euphrat. Kijk de maar. Dit is dat land, woont ik, de Heer, met een eid jene voders Abraham, Isaac en Jacob versproek. Dit is dat land, woont ere nog komen hebben zullen. Dit is dat land, dat nu verjund is. Goed doorhan en neemt dat aan. En aan die tijd zet ik te jund. Ik hou dat niet uit, wanneer ik jund alleen leiden zal. De Heer, jun God, heeft jund zo'n groot het volk gemaakt, dat je zo veel zendt als du stierens om hemel zendt. Mocht de Heer, jene vorige God, jünd nog duizend miljarden maken, en mocht hij jünd zo zenen als hij jünd versproken heeft. Aber wo soll ich all die Arbeit tunen, jene Striderien te schlichten? Lot in jeder Stamm Mana gesagt worden, die Weisheit haben, in Verständnis und Erfahrung, en ik word die ewe jünd stahlen. En die zeden, wat du sagst, is ein guter Rot. En dan neem ik die Weise in erfahrene Leiders van jene Stamm, en stel die aan, Eva Junt. Daar waren dan leiders voor 1000 mensen, en leiders voor 100 mensen, en voor 50 mensen, en voor 10. Daar waren ook andere aangestelde. En te die tijd bestel ik aan deze rechter. Horcht nu jeder val tussen de lied, en dat recht rechten tussen een man en zijn broeder, oder ook met de vreemde wat man kunt zijn. Laat je dat niet een onderscheid maken wer de persoon is. Recht die wat angezijnen zijn, overein, met die wat niet zo goed angezijnen zijn. Engst je niet voor irgendwem, dat je recht is van God. En wanneer een val is, die je te schwoer is, dan brengt dem nog mee. Dan beleert ik je wegen alles wat je doen zullen. En wie gingen, zoals de Heer ons God ons zegt, wie verleiten dem Horeb-Borg en gingen durch de grote wildnis, die je zagen en de rechtum engsten weer. Wie gingen durch die Boe jähend von der Amorita, so als der Herr uns Gott uns gesagt hat, und kämen nur Kadesh Barnea. Und ich sehte jünd, wie sind nu bat die Boe jähend von der Amorita, die jähend, die der Herr uns Gott uns jäft. Der Herr jünd Gott haft dort Land hier verjünd gesagt. Nu gut, und nehmt dort an, und habt nicht Angst und seid nicht bedürt. Der Herr jünde vorderscher Gott haft jünd dort versproken. En dan kwam die alle naar mij en zeiden, welke mannen hem vooruit schicken, dat land te bezuinen, om te weten, woont de beste weg is door hem te gaan, en wat van de steden wie aantreffen worden. Dat schijnt mij zo, dat dat gouden rood weer, en dan neem ik 12 mannen, einen van jeder stam. En die gingen verwaarts in dat boeiland neer, wat zo weet als dat windruven tol, en spionden dat uit. Zij brachten wat vrucht, wat zij doorvangen, en vertelden ons dat dat land, woont de Heer ons God ons geeft, een goudet land weer. Ober je stelden junt je in dem Heer ons God zijn gebouwd, en jingen nicht aan dat land neen. Je zeden einer tem anderen en junt zelten, de Heer is je in ons, en doorwegen haft hij ons uit Egypten gebracht.

0: Norden, en hij steekt dat huis aan en verbrandt den palast met zichzelf te bennen. Zo starf Simri weer in zijn zinden, dem haren geval dat slacht wat hij deed. Hij leeft in zo'n zinden als Jerobeam houdt en mag Israël zingen. Dat even je van de geschicht van Simri, en wo hij zijn plan je en zijn kennig derchviert, is in dat buurk van de geschicht van de kennig zijn Israël geschreven. Tot die tijd deelt zich Israël in twee deel. Ein poort in je stad Tibni, gien het zijn zeen, en wollen amt om kennig maken, en de even je hielden zich aan Omri. Oba die wat Omri in je stetten, kreeën de even hand even die Tibni, gien het zijn zeen in je stetten. En Tibni starf en Omri wat kennig. Omri wat kennig even Israël in de 33ste jaar dat Asa kennig even Juda weer. Omri weer kennig voor 12 jaar de eerste zaas van die Antirza. Dan kauft hij den Borg Samaria van Shemar voor 70 kilo zelva en bouwt een stad met een meer op den Borg. Hij nam de stad Samaria, no Shemar, die den Borg geëgend had. Omri deed wat hem haar een slacht geval en drijft meer slachten dat al die veramweren. Hij handelt in alles zoals Jerobeam, Nebat zijn zeen en zijn zinden gedonen had en mag Israël zingen. De jette deins reeds dem Herrn Israël ihren Gott, zijn oja. Dat even je van Omri zijn geschicht, wat hij alles deed en wo stork hij weer, is in dat buurk van de geschicht van de kennigs in Israël geschreven. Als Omri starf, wordt hij in Samaria begroofd. En Omri zijn zeen, Ahab, wordt kennig nu am. Ahab, Omri zijn zeen, wordt kennig over Israël en dat 38ste jaar dat Asa kennig over Juda weer. Ahab weer voor 22 jaar kennig over Israël en Samaria. En Ahab, Omri zijn zeen, deed wat hem haar een slacht geval en dala aus alle wat ver am gewaast weeren. Dat wie am nicht genoeg dat hij zo zindig dat Jerobeam, Nebat zijn zeen. Hij neemt zich dan nach Isabel, dem Sidonischen kennig Etbal, zijne dochter aus zijne früh, en ging in dein Baal en bed ihn an. Hij bouwt een tempel voor Baal in Samaria en stal door bennen een altar voor Baal op. Hij stal ook een Asherah-bild op. Ahab deed meer zinden met wonen hij dem Herrn zijn oeier reizt, als al de kennigs in Israël veram. To Ahab zijn tijd van Kiel, van Bethel en Jericho te buren. En krijg ze als dat woord van Herrn der Josua nun zijn zeen, gezegd had, kost hem dat zijn elsten zeen Abiram, als hij de grond leed, en zijn jüngsten zeen Zego,
1: Kapitel 17. Door wie een profeet van Tishbe en Gilead, der heet Elia. Een dag zegt Elia te Ahab, zo zeg je als de Herr, Israël er God, leeft, dem ik dein, wat door geen regen oder dijf in deze jaren faulen, buiten van ik te verbied. En door geen een woord van Herr no Elia, dat door zegt, go weg van hier, go num oosten en de boeien, no dem Riva kriet, die in dem Jordan en rand. Du sollst door van dem Riva drinken, en ik heb aan wat kruien bestald, dat ze die te eten brengen. En hij deed zo als hem gezegd werd vom Herrn. Hij ging en zat zich bij Riva kriet dol, die Riva wat aan dem Jordan rand. En de kruien brachten aan brood en vlees, zum Arius en zu Oves, en hij dronk vom Riva. Dan oba am eine gewisse tijd, dreh de Riva uit, wilst du kein Rehen in de Jehend via. En de Herr zette Elia, pak die mal ab, en go no de steed dicht bij Sidon, de Zarpatheit. Du sollst dir ein Staut blieben, ik heb du eine Wetfrüh gesagt, dat ze die te eten geven soll. En Elia sammel seine Sachen en ging no Zarpat. Als hij bad an dat Stadtsburt käm, wie du eine Wetfrüh, de du staat ja los. En Elia roept de früh en zee te ar, hol mir mal wat wut at hem drinken an ein Denk. En als hij wach ging, roept hij haar hinger aan, bring mir ook wat brood. En als hij zegt, zo zeg je als de haar die in God leeft, heb ik geen gebaknis. Ik heb bloos een handvol meel in de doos en een beet uil in de kruk. Ik lees hier groot staartje op, dat ik dat voor mij en mijn zin maken kan, dat we eten kunnen en sterven. Ober Elia zegt haar, engst die nicht, go en maak dat zoals du zetst. Ober maak mij dat eerste een broodje van dat wat du hast en bring mij dat. Nodem zost u ook wat voor die en dienen zeen maken. De Herr Israël der God zegt, die meeldoos wat niet ladig worden en de kruk met uil die wat niet uitranen bad den dag, van de Herr dat wat reinen loten op eerd. En ze jenken deid zo als Elia gezegd had. En zij en hij en er zeen houden te eten voor een lange tijd. en dat melen ere doos wordt niet alle en de eilen ere kruk